we got news.

0: Een goedemorgen. Het is D-Day voor de Vlaamse regering. Er is nog altijd geen akkoord over de begroting. De ministers gingen gisteravond al rond 9 uur uit elkaar, vroeger dan verwacht. Maar we horen dat de voorstellen van de drie regeringspartijen nog te ver uit elkaar liggen en dat sommige dingen herberekend moeten worden. Politiek journalist Rob van Herk.
1: Er worden nog te veel spelletjes gespeeld. We zitten ook nog in de fase van de ballonnetjes die worden opgelaten. Vooruit heeft een voorstel gelanceerd om de zorgpremie, een soort van belasting die wij betalen, te verhogen voor de hoogste inkomens en te verlagen voor de laagste inkomens. Iets wat N-VA dan al meteen afschiet. Dus zolang die spelletjes nog aan het spelen zijn, zijn we echt niet richting een landing aan het gaan.
0: Straks om 12 uur roept minister-president Diependalen zijn kernkabinet samen. En de tijd begint te dringen. Want Diependalen wordt morgen namiddag in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. In New York is zeker één dode gevallen door zwaar stormweer. Het gaat om een man van 56 die onder een omgevallen boom terecht kwam. Hetzelfde gebeurde even verderop in een speeltuin. Daar raakten vier mensen gewond, onder wie twee jonge kinderen. Hun toestand is stabiel. Het noordoosten van de VS krijgt een uitzonderlijk zware storm over zich heen voor deze tijd van het jaar. Met veel wind en bakken regen. Bijna 100.000 gezinnen en winkels zitten daar zonder stroom. En meer dan 3.000 vluchten zijn geschrapt of vertraagd. En in ons voetbal ligt eerste klasser KV Kortrijk al meteen uit de beker van België. Het verloor in de 32e finales bij KSK Heist. Uit eerste nationale, zeg maar, de derde klasse na strafschoppen. Ook in de competitie bengelt Kortrijk onderaan. We krijgen een vrij zonnige dag vandaag. We halen maxima rond 25 graden. Morgen is het meestal bewolkt, kunnen er ook enkele buien vallen. Het is wel warm dan, rond 28 graden.

0: skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Het beste uit de 60s,
2: 70s
1: en 80s.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh.
2: Oei.
1: Mijn enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: Ah, dag juffrouw.
1: Hey.
0: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
1: Ja.
0: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
1: Oké.
0: Okay. Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
1: Ja, ik wil ladytrucker worden, zoals mama.
0: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
1: Zeker, en dan krijg ik misschien centjes.
0: Haha, jij bent een slimme.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
5: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japandi.
7: Ibiza. Ruim.
8: Ja, niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
8: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
9: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, Luvion Babyfoam Platinum 3 Plus voor 69 euro. Ga dus snel even bollen.
10: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuffen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
11: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
10: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut een zonde weer.
12: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
13: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.

0: vanmorgen. In Antwerpen zoekt de politie nog altijd naar de verdachte van de steekpartij van gisteren in Borgerhout na de reuzenstoet. Daarbij vielen twee gewonden. Man van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is volgens de politie intussen wel buiten levensgevaar. Een andere man van 17 was er minder erg aan toe. En de dader die kon vluchten. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
1: Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief. En daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
0: Nog in Antwerpen is opnieuw een explosief ontploft aan een huis. De voordeur van een appartementsgebouw liep daarbij schade op, want er vielen geen slachtoffers. Er is ook nog niemand opgepakt. De dader of daders lieten op de gevel wel een boodschap achter met graffiti. Eerder deze week gebeurde dat ook al bij twee andere ontploffingen in Antwerpen-Noord. ALN zag toen een link met het drugsmilieu. De politie onderzoekt alles nog. De Vlaamse regering heeft nog altijd geen akkoord gevonden over de begroting. De ministers gingen gisteravond al rond 9 uur uit elkaar, vroeger dan verwacht, omdat de voorstellen van de 3 regeringspartijen nog te ver uit elkaar liggen en sommige dingen ook herberekend moeten worden. Politiek journalist Rob van Herk.
2: Er worden nog te veel spelletjes gespeeld. We zitten ook nog in de fase van de ballonnetjes die worden opgelaten. Vooruit heeft een voorstel gelanceerd om de zorgpremie, een soort van belasting die wij betalen, te verhogen voor de hoogste inkomens en te verlagen voor de laagste inkomens. Iets wat N-VA dan al meteen afschiet. Dus zolang die spelletjes nog aan het spelen zijn, zijn we echt niet richting een landing aan het gaan.
0: Straks om 12 uur roept minister-president Diependalen zijn kernkabinet samen. Morgen namiddag wordt hij in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. In New York is zeker 1 dode gevallen door zwaar stormweer. Het gaat om een man van 56 die onder een omgevallen boom terecht kwam. Hetzelfde gebeurde even verderop in een speeltuin. Daar raakten 4 mensen gewond, onder wie 2 jonge kinderen. Hun toestand is stabiel. Het noordoosten van de VS krijgt op dit moment een uitzonderlijk zware storm over zich heen voor deze tijd van het jaar. Lotte Kopecky kan leven met haar 20e plaats op het WK wielrennen op de weg in Canada gisteren. Kopecky moest de favorieten in de finale al snel laten gaan. De Nederlandse Demi Vollering won voor het eerst. Ze klopte de Poolse Nibia Doma in een sprint met 2. De Italiaanse Longo Borghini werd even later 3e. Je hoort Kopecky.
3: Ik kom wel naar hier voor het best mogelijke eruit te halen. En dan is dat heel erg jammer, maar deze omloop ligt niet. En ik denk dat de 3 sterkste renners waarschijnlijk wel het seizoen hier ook naar boven komen. En ik denk dat we een verdiend podium hebben.
0: Straks sluiten de mannen op de weg het WK wielrennen af. En in ons voetbal ligt de eerste klasser KV Kortrijk al meteen uit de beker van België. Het verloor in de 32e finales bij KSK Heist, het eerste nationale, zeg maar onze 3e klasse, na strafschoppen. We krijgen een vrij zonnige dag vandaag, maximaal rond 25 graden. Morgen meestal bewolkt, dan kunnen er enkele buien vallen, maar het is wel warm, rond 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
7: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
8: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
9: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
11: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
10: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
11: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
10: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
12: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
13: Oh, dat is goed.
12: De temperatuur van het douchewater was perfect.
13: Oh, dat is goed.
12: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
13: Dat was goed.
12: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
14: Oei. Dat is niet goed.
15: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
0: Het beste uit de 60s,
16: 70s
0: en 80s. Ja.

0: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond Belgische kost.
1: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren en mama. Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Vijf vrijdagen.
5: Vijf toplijsten.
4: Vijf genres.
5: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
6: Ja, Seb, de stem van je dagelijkse portie Good Vibrations, die zal er ook bij zijn. Ook vanaf 10 uur 's morgens. Your golden years. Hij presenteert de hele dag door.
7: Een goeiemorgen. In Antwerpen zoekt de politie nog altijd naar de verdachte van de steekpartij van gisteren in Borgerhout na de reuzenstoet. Daarbij vielen 2 gewonden. Een man van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is volgens de politie intussen buiten levensgevaar. Een andere man van 17 was er minder erg aan toe. De dader kon vluchten. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
8: Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief. En daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
7: Nog in Antwerpen is opnieuw een explosief ontploft aan een huis. De voordeur van een appartementsgebouw liep daarbij schade op, maar er vielen geen slachtoffers. Er is ook nog niemand opgepakt. De dader of daders lieten op de gevel wel een boodschap achter met graffiti. Eerder deze week gebeurde dat ook al bij 2 andere ontploffingen in Antwerpen-Noord. HLN zag toen een link met het drugsmilieu. De politie onderzoekt alles nog. De Vlaamse regering heeft nog altijd geen akkoord gevonden over de begroting. De ministers gingen gisteravond al rond 9 uur uit elkaar, vroeger dan verwacht. Omdat de voorstellen van de 3 regeringspartijen nog te ver uit elkaar liggen. Straks om 12 uur roept minister-president Diependalen zijn kernkabinet samen. Veel bouwbedrijven dreigen in de problemen te komen met hun transport. Doordat ons land een Europese richtlijn rond de omzetting van rijbewijzen pas eind volgend jaar gaat toepassen. Bestuurders met een rijbewijs B mogen dan met een zwaardere elektrische bestelwagen rijden. En die hebben veel bouwfirma's nodig, zegt Twint Hond van BouwUnie.
9: Als bouwbedrijf moet je natuurlijk ook je materiaal, je machines en je gereedschap mee naar een werf vervoeren. En daardoor ga je al heel snel over die grens van 3,5 ton gaan, wat tot gevolg heeft dat je tot de regels van een zwaarder voertuig, een lichte vrachtwagen of een vrachtwagen terechtkomt. Bijgevolg zal je dus het rijbewijs moeten aanpassen en moet je een ander rijbewijs hebben.
7: BouwUnie vraagt om de omzetting te versnellen of om een bestaand proefproject uit te breiden. OpenAI zet een aantal van zijn systemen tijdelijk stil na meerdere veiligheidsincidenten. Dat laat het Amerikaanse bedrijf zelf weten. De afgelopen maanden zou AI verschillende databanken gehackt hebben en gegevens verzameld hebben, zonder dat iemand daarvoor de opdracht gaf. OpenAI wil de AI-modellen naar eigen zeggen pas terug opstarten als dat dus veilig kan. In ons voetbal ligt eerste klasser KV Kortrijk al meteen uit de beker van België. Het verloor in de 32e finales van KSK Heist uit eerste nationale, zeg maar onze derde klasse, na strafschoppen. En in de Nations League heeft Spanje zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen gewonnen. Met 2-3 in Wembley tegen Engeland. Harry Kane zette Engeland nogthans op 2-1 en miste daarna een strafschop. Waarna Spanje er nog op en over ging. We krijgen een vrij zonnige dag bij maxima rond 25 graden. Morgen is het meestal bewolkt en kunnen er enkele buien vallen. Wel warm, rond 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden.
4: Procent genen.
5: Met Bert Genen.
10: Nostalgie Plus.
6: Mooi weer en alleen een regenboog op een wielertrui vandaag. Liefst een Belgische. We gaan ervoor. Goedemorgen.

0: ze voelt het toch een beetje, hè, als we samen wakker worden op deze zondag. We are family. We gaan het hier hebben over Bob Dylan en een paus. We hebben ook twee straffe Rod Stewart momenten. En natuurlijk serveren we ook verjaardagstaarten.
1: Nostalgie.
0: En tussendoor sprinten we richting laatste Big Five. Vrijdag met Seb, hier met de 100 beste. Deze keer is het aan de Nederlandstalige. Maar eerst nog even onze Franse woordenschat inoefenen.

Ja, volgende vrijdag zal hij ook wel weer geregeld opduiken, Rob de Nijs. Misschien toch eens checken of je hem niet een extra duwtje kan geven op onze site. Rob de Nijs was dat met Zondag. Het is precies 29 jaar geleden dat Bob Dylan mocht optreden in Bologna. Hij zong daar voor paus Johannes Paulus II. En die had het in zijn preek over de betekenis van de nummer van Dylan. De preek hebben we niet, maar het nummer wel hoor.

0: inspiratie toen voor Johannes Paulus II. Bob Dylan, binnenkort in de Lotto Arena op 16 oktober.
1: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
3: 100% Genen.
4: Met Bert

jaren 70 kost van de Supremes. Altijd lekker, Stoned Love. Nu hebben we Rod Stewart klaarstaan. Tijdens het WK voetbal, voorbije zomer, annuleerde hij een concert om gezondheidsredenen. Het was ergens in Californië, maar de dag daarna dan zat hij in Boston op de tribune om er te kijken naar een wedstrijd van Schotland. Nostalgie.

0: schade, maar wel in de tribune. Hij heeft zich intussen wel geëxcuseerd bij de supporters, de fans eigenlijk. Maar het was toch wel serieus blijkbaar. In de zomer is hij geopereerd. Het gaat weer beter en hij heeft zo pas een nieuwe wereldtournee aangekondigd voor volgend jaar.
1: 100% Genen.
2: Dit is Nostalgie Plus.
3: Hey.

een nummer waar eigenlijk ook wel wat tribunenieuws aan vasthangt. Het heeft natuurlijk die Hey Jude te maken met Jude Bellingham. Die speelde een geweldige wedstrijd en in de tribune zaten Mick Jagger en Ron Wood van de Rolling Stones. Het hele stadion was, omdat die Jude zo goed is, Hey Jude aan het zingen. Natuurlijk dus geen nummer van de Stones, maar wel van de Beatles. En dit was de versie van Wilson Pickett.

Dat was Al Green. En daarvoor hadden we Alice en Moye. Morgen in de AB, als ik het goed heb. En ja, intussen staan de verjaardagstaarten hier wel klaar. Maar Smullen zit er niet in vandaag. Het is namelijk de geboortedag van Meatloaf. Ja, en die missen we intussen toch ook al 4 jaar. Ook geboren op een 27 september. Dit leren pak. Elvin Stardust.

0: Hij overleed in 2014, meneer Mike Cookachoo Elvin Stardust. Voor 10 uur geef ik jullie nog een aantal tips mee voor onze Nederlandstalige Big Five van de volgende vrijdag. Nummers die er zeker bij moeten staan.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
2: wow.
1: Van Vibra.
3: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
2: Ja, ja.
3: En zaterdag Scouts Weekend.
4: Komt goed.
1: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
2: wow.
1: Van Vibra.
5: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké. Okay.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
11: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: 100% genen.

werkpak dat ze in het Amerikaans stokhuis kon kopen in de clip. En iedereen wilde dat op dat moment wel graag hebben. Trendy, Dixie's Midnight Runners met Come On Eileen. We blijven gaan voor de volle ambiance. Net zoals hij het deed in 1972, Polonaise richting Amarillo. En binnenkort kan je hem hier live zien. In een hotel ergens in Antwerpen. De farewell tour van Tony Christie.

0: ambiance gegarandeerd als deze uit de jukebox knalde. Uit 1971, Tony Christie en Is This The Way To Amarillo. Het mag een pak stiller worden. Nu vrijdag, de allerlaatste Big Five. De Nederlandstalige Top 100. Sepp zit klaar om de lijst te presenteren. Maar nu zit hij klaar om jullie stemmen te noteren. Ik heb een voorgevoel dat deze hier goed zal scoren.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

0: pas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
0: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend

0: Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met even blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
2: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
1: Evengem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weg.
3: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
4: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: 5 vrijdagen.
7: 5 toplijsten.
6: 5 genres.
7: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
8: Dankjewel Bert Gene. Dankjewel ook voor de tips voor de Big Five van de aanstaande vrijdag. En op mijn beurt een hele goede morgen. Ruim 2:10, hoogste tijd voor het nieuws.
9: Goedemorgen. Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoontje Timeo. Dat meldt de Waalse krant Sud-Info. Het zou gaan om een man van in de 30 uit Charleroi. Die zou toegegeven hebben dat hij drugs verkocht heeft aan Brian op de dag dat de twee verdwenen eind juni. Hun lichamen werden pas 2 maanden later teruggevonden in Onet bij Dinant. Het is nog altijd niet duidelijk wat er daar precies gebeurd is. In 3 op de 4 frituren worden snacks met paardenvlees verkocht. Dat blijkt uit een onderzoek van dierenrechtenorganisatie Gaia in de Zondag. Het gaat om zeker 1/4 van de snacks. Voorzitter Michel van den Bos van Gaia trekt aan de alarmbel.
10: Consumenten die van geen paardenvlees moeten weten, die hebben toch wel het grootste recht om perfect en 100% te weten wat ze eten. En als daar al geen garantie over kan gegeven worden, ja, dan zitten we met een groot probleem. Dus om aan al die onzekerheid, om daar een einde aan te stellen.
9: De makers van de snacks en de frituristen geven toe dat er paardenvlees in sommige snacks zit, maar ze benadrukken ook dat dat in ons land gewoon mag. In de buurt van Montreal in Canada zijn 4 doden gevallen bij een helikoptercrash. Die stortte neer in een veld en vloog in brand op maar enkele kilometers van het parcours van het WK wielrennen. De helikopter kwam kort na het opstijgen in de problemen. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Het is vrij zonnig vandaag bij 25 graden. Morgen meestal grijs en enkele buien en 28 graden. En dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden.
6: Flashback Top 40
7: met Serge Haderman.
8: Zondagmorgen 27 september 2026. Nostalgie Plus. En dat betekent tijd voor de Flashback Top 40. 3 uur lang. Neem ik jou mee naar september 1982. Dit is de top 3. Golden Earring op nummer 3. En dit is nummer 2. F.I. David met Words. Frida van Abba staat nummer 1 in het maandoverzicht van toen met I Know There's Something Going On. Maar nu is het aan jou, hè? De stembus gaat open. Je kan stemmen voor 1 van deze 3. Je kan er 2 stemmen, maar je kan ook stemmen voor de volledige top 3 in jouw volgorde. Het is jouw top 3. Jij bepaalt de finale van deze Flashback Top 40. En daarvoor kan je terecht op onze site. En dat is natuurlijk www.nostalgie.plus of natuurlijk via onze gratis WhatsApp.
11: Live this weekend where the action is.
6: De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.

Er is één act in deze Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus die twee keer genoteerd staan. En dat is Roxy Music met twee tracks uit het classic album Avalon. En de titelsong die staat op nummer 39. Beginnen deed ik met nummer 40, Happy Hour van Deodato. Oh, wacht eens even, Happy Hour. Dat wil zeggen dat als ik aan Bert één koffie vraag, dat hij er twee meebrengt of wat? Goed zo, 13 minuten over 10. Trouwens, onze lijst van deze Flashback op 40, die staat online. Nostalgie.plus, daar kan je dus ook stemmen natuurlijk voor jouw top 3 straks. Maar ook voor de Big Five van aanstaande vrijdag. En dat is de Big Five met de mooiste Nederlandstalige classics. En die gaan wij niet kiezen hoor. Wij geven af en toe wel eens een keer een suggestie. Jij mag ze kiezen, gewoon naar onze site. Nostalgie.plus.

0: origineel komt het uit Italië uit 1977 van Luciano Battisti. En dit was een cover van Il Veliero, de Nederlandse Chaplin Band in de Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus. Ze staan op 37, voorafgegaan door Odyssey met Inside Out. En het verhaal rond de nummer 36 dadelijk, die is terug te vinden, of dat is terug te vinden in het grote boek van Dennis Michiels. En dat boek dat heet 500 unieke one-hit wonders. Ik ben benieuwd.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
2: Ja, schatje.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
5: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
8: De Flashback Top 40.
4: Nummer 37.

0: 80 van Walking on Sunshine. En zij staan genoteerd op nummer 36. En dat zijn de mannen en de vrouwen ook van Rockers Revenge. De Flashback Top 40. Niet alleen op zondag, maar ook op zaterdag tussen 10 en 1 rechtstreeks vanuit het Mediahuis hier bij Nostalgie Plus. En dat doen wij in samenwerking met Ment 55. Plezante televisiezender met heel wat classics ook. En daar mag ik af en toe zelf iets komen vertellen en jou iets suggereren. En dat zijn dan platen die later terechtkomen in de Flashback Top 40. Een soort van vooruitblik. En vandaag bij Ment 55 van 3 uur is er Request met Pieter van Keijmeulen. En zie je Play That Song om 5 uur. Presentatie in handen van Katja Retzij, Maxim Stojanak en Sverre Dennis. En als je Herbert gemist hebt, Herbert 15 jaar later, dan kan je terecht op maandagavond. Centrale gast is Lisa Welbo. Meer info over de programma's van Ment 55 op ment55.be. Your golden years.
1: Nostalgie Plus.

kijken jaren geleden nog op ons Nostalgie Plus podium. Of het Nostalgie Beach Festival. Je weet wel, Ben en Ram. Een shy boy. Hele goede morgen, welkom bij Nostalgie Plus. Hun succes begon in Japan. En dat voor een Amerikaanse band. Ze stonden goed genoteerd in onze Big Five Rock met hun eerste grote hit I Want You to Want Me. En in 82 klonken ze helemaal anders. Met dit nummer zijn ze duidelijk geïnspireerd door John Paul, George en Ringo. If You Want My Love, de mannen van Cheap Trick in de

track was dat. If You Want My Love op 34. En deze staat ergens bovenaan, want jij bent volop de geschiedenis van de hits aan het herschrijven. Dit komt uit jouw top 3, maar dit is geen tussenstand hoor. Dit is de oorspronkelijke top 3 met Golden Earring en Twilight Zone op een derde plaats. En Fire David staat in de tweede positie in de oorspronkelijke top 3 met Words Don't Come Easy. En dit is voorlopig nog steeds de nummer 1. Frida van Abba, I Know There's Something Going On. En jij bent aan het kiezen. En zo kan jij eventueel de geschiedenis herschrijven. Misschien hebben wij straks een hele andere top 3, zoals dat gisteren ook het geval was. Toen zaten we in 1972, nu in 1982. We hebben er gewoon 10 jaar bij gekletst. Dus ga naar onze site, naar schrijf een bericht naar onze DJ's om jouw keuze kenbaar te maken. Of ga helemaal linksonder en dan mag je eens klikken op Leen. Onze Leen de Marais. En die heeft daar een tekst op gehangen. Stuur ons nu een berichtje via WhatsApp. Dat kan ook en dat kost net als de andere manier van stemmen niks. Plezant hè? Zondagmorgen spelen met de hits en het kost niks. Van de hits gesproken, dit is 33. James Last en het prachtige Biscaya.

0: Wiskaya van James Last, 33 in de lijst. En dadelijk één plaats hoger. Groot hit in Amerika. En ook bij ons deed hij het redelijk goed. Een jonge man die destijds van school vloog omdat hij zogenaamd in een ruige popgroep speelde.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: de Flashback Top 40.
1: Deodato, Happy Hour op nummer 40. En dan, één plaats hoger, Roxy Music. 39 staat Avalon. Inside Out komt van Odyssey, ze staan op 38. Dit is El Veliero in de versie van de Chaplin Band. Ze staan genoteerd op 37. Walking on Sunshine, Rocker's Revenge op 36. En dan Bananarama met Shy Boy op nummer 35. If You Want My Love van Cheap Trick, ze staan op 34. En dan James Last met Biscaya, staat op nummer 33. En dit is Steven Woods, Still in the Game, op nummer 32. Cliff Richard op 31 met The Only Way Is Out.
2: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.

0: vandaag weer bij zijn. American Music. En dat waren de Pointer Sisters. En ze staan op nummer 30. Is jou nog niks opgevallen? We hebben nog geen nieuwe binnenkomer gehad. Dat wil zeggen, een plaat die de maand ervoor, augustus 1982, nog niet in het maandoverzicht stond. Wel, nummer 29, dat is zo'n nieuwe. Maar nieuw is heel relatief natuurlijk, want ze zijn nooit echt weg geweest. BZN uit Volendam. En vorig jaar, rond deze tijd, vierden ze hun 60-jarig jubileum met de nieuwe single Thanks for Being With Us Those Years. Geen comeback, maar een warm bedankje aan hun fans en een ode aan hun Volendamse roots. En als kers op de taart verscheen er ook nog een verzamelbox, Diamond Box, met alle, hou je vast, 55 top 40 hits die BZN ooit scoorde. Het was een beetje een thuiswedstrijd. De opname vond plaats in de studio van Arnold Muren. En dat is een lid, heel bekend lid zelfs, van The Cat, die een hele mooie opnamestudio heeft waar allerlei grootheden hun nieuwe nummers komen opnemen. BZN dus, 29 nieuw met Twilight.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... miljoenen euro op zak. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de enorme jackpot. Trekking elke dinsdag en vrijdag. Speel online of in je winkel.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Dat was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
8: Oei. Dat is niet goed.
9: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
10: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
11: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
12: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
10: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
11: Oh, maar dat is correct.
13: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
14: Dom, 4 chefs van Jan. We zijn weer.
15: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
16: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
17: De Brusselse invasie.
18: Amai, zeg ik, we zijn er binnen.
16: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
18: Oh. Niklas, hallo.
16: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
18: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, het was.
19: 5 vrijdagen.
20: 5 toplijsten.
19: 5 genres.
20: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
21: De classics van toen met de oren van u. September 1982. Ik heb weer een hele mooie klaarstaan. Dadelijk op 27. Your golden years. Nostalgie. Maar het is al 11 uur geworden, dus tijd voor het nieuws.
22: Goedemorgen. In Bertum in Vlaams-Brabant is een meisje van 1,5 overleden nadat een van de ouders haar vergeten was in de auto. Dat bevestigt het parket van Leuven. Het gebeurde vrijdag. De ouder moest het meisje naar de kinderopvang brengen, maar was dat blijkbaar vergeten. Waardoor ze de hele dag in de auto bleef zitten. De ouders ontdekten dat pas 's avonds. Ze brachten het meisje nog naar het ziekenhuis, maar daar konden ze niets meer doen. Er loopt een onderzoek. Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Brigoux en zijn zoontje Timeo. Dat meldt de Waalse krant Sud-Info. Het zou gaan om een man van in de 30 uit Charleroi. Die zou toegegeven hebben dat hij drugs verkocht heeft aan Brian op de dag dat de twee verdwenen eind juni. Hun lichamen werden pas 2 maanden later teruggevonden in Onet bij Dinant. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies met hen gebeurd is. In Zuid-Afrika zijn 27 doden en bijna evenveel gewonden gevallen bij 2 schietpartijen in cafés. Eerst in Johannesburg. Daar begonnen gewapende mannen in het wilde weg te schieten. Zeker 17 mensen kwamen om. De bende stal ook gsm's. Bij de 2e schietpartij in Kaapstad vielen 10 doden. Wat de daders bezielde is niet duidelijk. Vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs en enkele buien en 28 graden. Your golden years.
5: Flashback Top 40.
20: Met Serge Haderman.
5: Nostalgie Plus. Nummer 27.

0: Nummer 28, Real Man van Joe Jackson. En één plaats hoger op 27, Chicago. Hard to say I'm sorry. I know there's something going on. Aha, dit is jouw top 3 en er is heel wat gebeurd. Frida, die tottert naar beneden van 1 naar 3. I know there's something going on. Maar de mannen van Golden Earring die doen daar goede zaken door. Die stijgen 1 plaats van 3 naar 2 met Twilight Zone. En we hebben een nieuwe nummer 1. Van 2 naar 1, F.R. David met Words. Maar, eerlijkheidshalve voeg ik er toch aan toe, altijd interessant om te weten dat het percentage tussen de nummers 1 en 2, tussen F.R. David en Golden Earring, bijzonder klein is. Dus er kan ook van alles gebeuren tussen nu en half 1. Want zo lang mag je stemmen. Ook nog iets later hoor, we kijken niet op een minuut meer of minder. Dus, 3, Frida. 2, Golden Earring. 1, F.R. David. En stemmen kan nog steeds via onze website. Via schrijf een bericht aan onze DJ's. Of via, helemaal linksonder, via Leen, hè? Via WhatsApp. En ondertussen, we hebben ze al gehoord daar straks, met Avalon, Roxy Music uit 82 is het meest succesvolle album uit hun carrière. En dit classic album staat 3 weken nummer 1 in de Britse albumlijsten en verblijft maar liefst 1 jaar in de albumlijst. En in Amerika bereikt het slechts een 54ste plaats. Maar de plaat blijft net als in Engeland bijzonder lang in de LP-hitparade, waardoor het op de duur de platina-status bereikt. Wereldwijd succes voor Roxy Music. Maar dan gebeurt het. De geschiedenis herhaalt zich. Voor de tweede keer gaat de groep op het toppunt van hun roem uit elkaar. Brian Ferry die begint natuurlijk weer met zijn solo-carrière. Maar eerst verschijnt nog Take a Chance With Me, de derde en laatste single uit het album Avalon.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Take a chance with me. Roxy Music. 13 minuten over 11. Hele goede morgen. Hele goede, bijna middag zelfs. Het is zondag. Ik hoop dat je een rustdag hebt. En als je moet werken, sterkte. Wij zorgen wel voor de classics in de juiste volgorde. En vanaf medio 70 speelt de Jamaicaanse band Third World voornamelijk in de hotels en in de nachtclubs van Kingston, Jamaica. Samen met de Wailers verzorgen ze het voorprogramma van de Jackson 5 in het Jamaican National Stadium. Ze vallen op en krijgen een platencontract en toeren met de Wailers door Europa. In 1979 scoren ze hun eerste hit met Now That We Found Love. En 3 jaar later, we zijn inmiddels, jawel, september 82, komen ze binnen in de Flashback 40 bij Nostalgie Plus met Try Your Love. Gecomponeerd door Melody McCulley en, hou je vast, Stevie Wonder. Die heeft meegeschreven aan deze nieuwe binnenkomer op 25.
1: In de Flashback Top 40.

0: Try Your Love and Third World. En ik heb nog een nieuwe. In de 70s, daar begint mijn verhaal, richt August Darnell de groep Dr. Buzzard's Original Savannah Band op. Cherchez la femme is hun grootste hit. Wanneer na de split van de groep zangeres Corrie Day te horen krijgt dat August liedzanger zal worden van Kid Creole en de Coconuts, lacht ze hem vierkant uit. Dit voorval is hij nooit vergeten en vandaar dat hij zijn uiterste best doet om een goed en veelzijdig zanger te worden. In het begin is dat niet makkelijk. Van het eerste album van Kid Creole en de Coconuts worden al dus August zelf niet meer dan 5 exemplaren verkocht. Met de tweede LP gaat het al beter. Daar worden 7 exemplaren van verkocht. Maar in 81 scoren ze hun eerste hitje met Que Pasa, Dan Me No Pop Eye. En vanaf dan wordt het succes alleen maar groter met I'm a Wonderful Thing. En de opvolger die heet Stool Pigeon. En dat is de plaat die geroteerd staat op nummer 24.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: bij een festijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles plus één fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
2: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
3: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
4: Opgelet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: De Flashback Top 40.
7: Nummer 23.

0: en Rock the Casbah. Zij staan op nummer 23 in de lijst. De Flashback Top 40. Wat een avontuur, hè? Een reis naar september 82. Was jij toen al geboren? Zo ja, wat deed je dan? Dat zou ik toch wel eens graag willen weten. Verliefd, verloofd, gescheiden, studeren, werken. Goed zo. Terug naar de hitlijst. Nummer 22 is nieuw. Tenminste, in september 82, want daar zitten we. Why is een nummer geschreven door Nile Rodgers en Bernard Edwards en gezongen door de Amerikaanse singer-songwriter Carly Simon. Het komt terecht op de soundtrack van de film Soup for One. En die film die blijkt in 82 een commerciële flop. Maar het soundtrackalbum was een succes. Mede dankzij grote namen als Deborah Harry, Sister Sledge en natuurlijk Carly Simon.
1: In de Flashback Top 40.

0: de Flashback Top 40.
1: Blij dat ze er weer bij zijn op nummer 30, Pointer Sisters en American Music. Binnen op 29, BZN en Twilight. Joe Jackson, Real Man, op nummer 28 in de lijst. Hard to say I'm sorry, en dat is natuurlijk Chicago. Won't you take a chance with me? Nieuw binnen op 26, Roxy Music en Take a Chance with Me. Third World, ze staat op 25 met Try Your Love. Kid Creole en de Coconuts, binnen op 24 met Stool Pigeon. The Clash, Rock the Cashbah op 23. En dit is Carly Simon met Why. Ze komt nieuw binnen op nummer 22. Nummer 21 is voor Next One, net als de Cats uit de Volendam afkomstig. En Cats Forever op nummer 21.
2: Nummer 20.

0: Do You Wanna Funk van Sylvester en Patrick Conley. De plaat kwam nieuw binnen op nummer 20 in september 82 in het maandoverzicht dat je nog kan beluisteren tot 1 uur. En daarna Weekend Vibes met Tony Talboom en vanavond ook nog 100% Follet met Michel Follet himself. En nu, 19. Lex Harding werkte in die tijd, 1982, bij de Omroep Veronica en organiseerde het concert voor het programma Countdown. Met U2, die nog helemaal niet bekend waren. Maar zo dacht Harding, bandjes die nog onbekend zijn doen meestal erg hard hun best. Dat het echt een goed concert was, bleek later, want na het concert in het Heem in Hattem kreeg U2 meer en meer fans. De platenmaatschappij vond de opname zo goed, want er liep een recorder mee, dat zij vonden dat het op single mocht uitgebracht worden. En dan heb ik het over I Will Follow. Door de Countdown live-versie van I Will Follow op single uit te brengen, brak U2 definitief door in de lage landen en daarna volgde de rest van de wereld. 19, U2 live.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Een verdiend applaus voor U2. I Will Follow. Een van mijn grote favorieten uit deze lijst. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Nieuw binnen op 19. En ik heb ook nog wat sportnieuws uit die tijd. En dat sluit mooi aan bij de volgende nieuwe binnenkomer. Op 12 september is er de US Open Men's Tennis. Jimmy Connors wint zijn 4e Amerikaanse titel door de Tsjechische ster Ivan Lendl te verslaan.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: De Flashback
3: Top 40,
2: nummer 18.

0: Herinneringen uit de zomer van 1970 en 1982 met succes heruitgebracht. James Lloyd en Keep On Smiling. Daarvoor op 17 All Of My Heart van ABC uit hun debuutalbum Lexicon Of Love. En op 18 Chalk Dust van The Brat. En het volledige verhaal rond deze eendagsvlieg staat in het boek van Dennis Michiels, 500 unieke one-hit wonders. Op nummer 15. De 10e hit van de legendarische band Santana. En zoals altijd laat Carlos Santana zijn gitaar spreken. Deze keer worden de vocals gedaan door Alex Ligertwood.
1: In de Flashback Top 40.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, Lufion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69. Ga dus snel even bollen.
3: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend consument.

0: Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
1: Als jij al eens een keer een kijk hebt genomen op onze site en de lijst hebt gezien van de Flashback Top 40, dan weet je één ding. Dat het een uur wordt met geweldige classics. Maar eerst het nieuws van 12 uur. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. In Berten bij Leuven is een meisje van anderhalf gestorven in de auto nadat een van haar ouders haar daar vergeten was. Dat bevestigt het parket. Het gebeurde eergisteren al. Journaliste Rosalie Pieters.
3: Die ouder had het oudste kind naar school gebracht en is dan naar het werk gereden. En intussen was die vergeten om het jongste kind naar de crèche te brengen. Pas aan het eind van de dag, toen die ouder het oudste kind weer ging ophalen aan school, ja, kwam die tot de ontdekking dat dat jongste kind nog in de auto zat.
2: Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze niets meer doen. Het parket onderzoekt nog wat er precies fout liep. In Houthalen-Helchteren in Limburg zijn vorige nacht brandbommen gegooid naar enkele huizen. Dat meldt het parket. Hetzelfde gebeurde in Pelt. Daar raakten twee auto's beschadigd. De politie kon een verdachte oppakken. Mogelijk is er een link tussen de twee zaken. Het parket onderzoekt dat nog. De Vlaamse regeringspartijen komen rond deze tijd opnieuw samen voor cruciaal overleg over de begroting. De gesprekken verlopen moeizaam, zegt politiek journalist Karel Latree.
4: Minister-president Diependaal heeft nog bergen werk te verzetten. Het feit dat er gisteren maar een uur of twee is samengezeten rond een nieuw voorstel met nieuwe cijfers zegt alles. Voor CD&V en vooruit is het voorstel van Diependaal gewoon niet goed genoeg.
2: En de tijd dringt, want Diependalen wordt morgen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Een dodelijke brand in een appartementsgebouw in Haaltert in Oost-Vlaanderen. Daarbij is een man van 67 omgekomen, mogelijk een bewoner. Het gebouw is bijna volledig onbewoonbaar. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In 3 op de 4 frituren worden snacks met paardenvlees verkocht. Dat blijkt uit een onderzoek van dierenrechtenorganisatie Gaia in de Zondag. Het gaat om zeker een kwart van de snacks. Voorzitter Michel van den Bos van Gaia trekt aan de alarmbel.
5: Consumenten die van geen paardenvlees moeten weten, die hebben toch wel het grootste recht om perfect en 100% te weten wat ze eten. En als daar al geen garantie over kan gegeven worden, ja, dan zitten we met een groot probleem.
2: Gaia lanceert daarom een online petitie om paardenvlees definitief uit onze voedselketen te halen. De makers van de snacks en de frituuristen geven toe dat er paardenvlees in sommige snacks zit, maar ze benadrukken ook dat dat in ons land gewoon mag. En in het midden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt na een groot incident aan een Amerikaanse luchtmachtbasis. Dat meldt de politie. De verdachten zouden de Britse wet op explosieven overtreden hebben. Of dat betekent dat ze bommen bij hadden of daar gelegd hadden, dat is niet duidelijk. Uit voorzorg zijn buurtbewoners geëvacueerd. De politie benadrukt dat de situatie onder controle is. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien en 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: Flashback Top 40 met Serge Haderman.

legendarische classic van Toto, Africa, staat op nummer 14. Oh la la, wat is dit? Van 1 naar 3 gezakt in jouw top 3. Jullie zijn druk aan het stemmen geweest. Words van F.R. David. En dit is nummer 2. Opnieuw een plaatswinst voor Frida van ABBA. I know there's something going on. We hebben een nieuwe nummer 1. Twilight Zone van Golden Earring staat op de eerste plaats van jouw top 3 op dit moment. Jullie zijn de geschiedenis aan het schrijven, omdat het mag en omdat het kan hier bij Nostalgie. Via onze site of via WhatsApp. Laat je gaan. En als je dan toch op onze site bent, dan kan je ook al stemmen voor de Big Five van aanstaande vrijdag met allemaal Nederlandstalige songs. Je kan alvast je keuze maken en meestemmen. En je kan natuurlijk ook nog stemmen voor deze aflevering van de Flashback Top 40. Straks de grote finale, omstreeks 14:15. Nu...

0: June Lodge en Prince Mohammed and Someone Loves You, Honey. Op nummer 13. Oh, wacht even hoor. Nee, ik moet mijn bel nog niet zoeken. Want de hoogste nieuwe komen we straks tegen op nummer 9. Maar dit is de op 1 na hoogste nieuwe. Eye of the Tiger van de Amerikaanse rockband Survivor wordt geschreven door Frankie Sullivan en Jim Patrick als de themasong voor de film Rocky 3 uit 1982 en wordt dat jaar uitgebracht als single van hun derde album Eye of the Tiger. Sylvester Stallone, de regisseur en ster van Rocky, schakelt Survivor in nadat Queen hem toestemming had geweigerd om hun nummer Another One Bites the Dust te gebruiken. Dankzij de weigering van Queen wordt Eye of the Tiger een wereldhit. In de VS staan ze maar liefst 6 weken op de eerste plaats.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Patrick Conley en Sylvester. Ze staan op nummer 20. You two live op 19 met I Will Follow. The Brat op 18 met Chalk Dust. The Empire Strikes Back. Dit is ABC, All of My Heart, nummer 17. In plaats over het eruit gebrachte Keep On Smiling, de hit van James Lloyd. En dan nieuw binnen op nummer 15, Santana met Hold On. Nummer 14. Toto en Africa. In plaats hoger June Lodge en Prince Mohammed en Someone Loves You Honey. En dan op nummer 12. De op één na hoogste nieuwe van deze week, Survivor and the Eye of the Tiger. Donna Summer op nummer 11.
1: Nummer 10.

0: Shaky Stevens, Give Me Your Heart Tonight. Nummer 10 in de bovenste 10. Op weg naar de finale die jij aan het samenstellen bent. Want jullie zijn nog steeds aan het stemmen. Ik ben net als jij ontzettend benieuwd. Maar eerst, Mark Knopfler en zijn collega's willen met Love Over Gold een ijzersterk album afleveren. De selectie is streng. Slechts 6 nummers halen het album. Een van de afvallers is Private Dancer, dat in 85 toch nog een wereldhit zal worden in de uitvoering van Tina Turner met Mark Knopfler op gitaar. Private Investigations is de langste nummer 1 uit 1982, maar dat is nog niet alles. Het is onze hoogste nieuwe van vandaag.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh. Oei. Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Jaan?
7: Ja?
6: Jaan?
7: Ja?
6: Oeh, je hebt mij gehoord?
7: Ja, tuurlijk dat.
6: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
7: Jij nog niet, hè?
6: Ik weet het.
5: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
8: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
9: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
8: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
9: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
8: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
9: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
10: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
11: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
12: Oh, dat is goed.
11: De temperatuur van het douchewater was perfect.
12: Oh, dat is goed.
11: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
12: Dat was goed.
11: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
13: Oei, dat is niet goed.
14: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
15: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
16: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
17: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
18: De Brusselse invasie.
19: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
17: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
19: Niklas, hajo.
17: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
19: Wat toch echt wel binnen dusje te pauwen hier, het was.
20: Your Golden Years. Nostalgie Plus.
21: Nieuw. In de Flashback Top 40.

mystery.

0: De weduwe van Bob Marley, dat was Rita Marley en One Draw op nummer 6. Vrienden, het wordt spannend. Samen met jou begin ik dadelijk aan de top 5.
1: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
3: De Flashback.
4: Top 40. Whoopie.

Yazoo en Don't Go. Op nummer 4. Voorafgegaan door Dexys Midnight Runners en The Emerald Express. Op nummer 5 met Come On Eileen. Ja, het is zover, hè? Dit is jouw top 3. Jullie hebben overlegd, nagedacht, hopelijk geen ruzie gemaakt en uiteindelijk gestemd. Dit is jouw nummer 3.

Een Tunesische Fransman met een gigantische hit. Maar het was wel een eendagsvlieg. En daarom staat hij in het boek van Dennis Michiels. Words Don't Come Easy, F.R. David, jouw nummer 2. Het zit er bijna op, deze septembermaand. September 1982 in dit geval. En volgende week neem ik jou mee naar oktober 1967. En dan hoor je onder meer deze Flowers in the Rain van The Move. Terug naar september 82 met Shakin Stevens op nummer 10. No compensation. Nummer 9. De hoogste nieuwe Dire Straits, Private Investigations. Eén plaats hoger, Hot Chocolate. En dit is nummer

0: 6. En dan... Dankzij is Midnight Runners en de Emerald Express. De Emerald Express beter. En Come On Eileen. Yazoo op nummer 4. En dan de finale die jij zelf hebt samengesteld. I Know There's Something on, Going On. Nummer 3. Ik ben nog altijd onder de indruk van het feit dat ze van 1 naar 3 is gecatapulteerd. Dat was Frida. En dan op nummer 2, F.R. David met Words Don't Come Easy. Heel veel luisteraars die gestemd hebben, hartelijk dank daarvoor. En Tony, straks op de radio, heeft met zijn onschuldige... Nee, kinderhand mag ik niet zeggen, hè. Tony heeft, is al iets ouder, ja. Laten we het daarbij houden. Heeft er eentje uitgehaald. Een prijswinnaar is in dit geval Huguette de Vreese. Wint het duo-ticket voor de cinema... Een film naar keuze, met z'n tweeën. Dus met een partner naar keuze. Van harte proficiat. En dan is er mij nog één ding. Uiteindelijk zijn ze daar geëindigd met grote meerderheid. Ook mede dankzij jouw stem. Nummer 1 in de flashback top 40 van september 1982. Golden Earring en Twilight Zone.
1: Nummer 1.

0: aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat blieft?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Vijf vrijdagen.
5: Vijf toplijsten.
4: Vijf genres.
5: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
6: Nostalgie. Gisteren had ik er ook zo eentje mee. Hè? Een country song die dan uiteindelijk helemaal iets anders werd. Zometeen ook een classic uit deze categorie. Your golden years. Het is een verrassing hoor. Nostalgie. Eerst het nieuws. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. In Berten bij Leuven is een meisje van anderhalf gestorven in de auto nadat een van haar ouders haar daar vergeten was. Dat bevestigt het parket. Het gebeurde eergisteren al. Journaliste Rosalie Pieters.
8: Die ouder had het oudste kind naar school gebracht en is dan naar het werk gereden. En intussen was die vergeten om het jongste kind naar de crèche te brengen. Pas aan het eind van de dag, toen die ouder het oudste kind weer ging ophalen aan school, ja, kwam die tot de ontdekking dat dat jongste kind nog in de auto zat.
7: Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze niets meer doen. Het parket onderzoekt nog wat er precies fout liep. In Houthale-Helchteren in Limburg zijn vorige nacht brandbommen gegooid naar enkele huizen. Dat meldt het parket. Hetzelfde gebeurde in Pelt. Daar raakten twee auto's beschadigd. De politie kon een verdachte oppakken. Mogelijk is er een link tussen de twee zaken. Het parket onderzoekt dat nog. De Vlaamse regeringspartijen zitten sinds een uur opnieuw samen voor cruciaal overleg over de begroting. De gesprekken verlopen moeizaam, zegt politiek journalist Karel Latree.
9: Minister-president Diependalen heeft nog bergen werk te verzetten. Het feit dat er gisteren maar een uur of twee is samengezeten rond een nieuw voorstel met nieuwe cijfers zegt alles. Voor CD&V en vooruit is het voorstel van Diependalen gewoon niet goed genoeg.
7: De tijd dringt, want Diependalen wordt morgen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Vooruit wil betere voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs. Dus extra parkings, bijvoorbeeld aan een op- en afrittencomplex langs snelwegen. Vlaams parlementslid Stefanie van den Ede heeft daarvoor een resolutie ingediend. Want nu is de situatie vaak zodanig slecht dat het onveilig wordt.
10: We kennen allemaal die lange rij met vrachtwagens op de pechstrook, omdat er gewoon geen plek is. Dat is onveilig voor die mensen dat daarin moeten rusten, maar dat is ook onveilig voor iedereen op de baan. Je hebt ook geen voorzieningen, geen toiletten. Het gaat vaak over Dixie-toiletten zelfs, die dat dan vaak niet worden geleegd.
7: In het midden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt na een groot incident aan een Amerikaanse luchtmachtbasis. Dat meldt de politie. De verdachten zouden de Britse wet op explosieven overtreden hebben. Of dat betekent dat ze bommen bij hadden of daar gelegd hadden, dat is niet duidelijk. Uit voorzorg zijn buurtbewoners geëvacueerd. De politie benadrukt dat de situatie onder controle is. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien en 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden. Woensdag geleidelijk regen bij 26 graden. Vanaf donderdag wolken en opklaringen en meestal droog rond 21 graden.
5: Weekend Vibes met Tony Talboom.
11: We got it together.

Dit was in eerste instantie eigenlijk een country lied, hè, met de titel You're the First, You're the Last, My In Between. Maar Barry die maakte er een soul classic van. En My In Between werd dan My Everything. Betere woordkeuze, toch? Welkom, lieve vrienden. Zondagnamiddag. Ik heb nu al de Beach Boys. Straks Italiaanse charme, Raffaella Cara. En zij heeft ooit Frank Sinatra een blauwtje laten lopen. Straks het verhaal.

0: Morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
3: Wauw.
2: Van Vibra.
4: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
5: Ja, ja.
4: En zaterdag Scouts Weekend.
6: Komt goed.
2: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1/2 liter flessen voor maar €7,50. Das.
4: Wauw.
2: Van Vibra.
7: Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en 80s.

Rafaela Cara, ze speelde in 1965 met Sinatra in de film Von Ryan's Express. Hij vertelde later dat hij avances heeft gemaakt, maar ze was niet echt onder de indruk. Ja, Frank Sinatra, Blue Eyes, een blauwtje laten lopen, dat kan niet iedereen zeggen, denk ik. Straks James Brown met een funk classic, waarop hij zijn muzikanten eigenlijk voortdurend bevelen staat te geven. Eerst wat relaxer met deze Tim Hardin. Yeah.

0: En dan zijn we onderweg naar Duitse disco met Marianne Rosenberg. En straks een classic die Chris de Burke duizenden keren heeft moeten uitleggen, gewoon omdat er een rode jurk in voorkomt. Eerst James Brown, die mag hier nu zijn band nog wat bevelen geven. Met die kreten als Get Up en Hit Me dirigeerde hij zijn muzikanten. Personeelsmanagement op muziek.
1: Thing. I want to get into it, man, you know.
2: Go ahead.
1: Like a sex machine, man.
2: Yeah.
1: Moving, doing it, you know.
2: Yeah.
1: Can I count it off?
2: Go ahead.
1: One, two, three, four.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond Belgische kost?
1: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

straks de song waardoor Stevie Nicks het imago van heks kreeg. En nu meteen verder met een slow die Chris de Burgh jarenlang vooral één vraag opleverde. Was die rode jurk er echt? En dan heeft hij geduldig en vooral meermaals uitgelegd dat het nummer niet het verslag is van één magische avond, maar van verschillende herinneringen. Ja, je bladert dus nu mee door het romantische leven van Chris de Burgh met The Lady in Red.

Heerlijke plaat van Stevie Wonder. En dan heb ik ook nog Fleetwood Mac. Rhiannon, Stevie Nicks, bracht hem altijd in zwarte podiumkleren. En daarbovenop nog eens haar mysterieuze uitstraling. Mensen begonnen haar van hekserij te beschuldigen. Ze heeft altijd volgehouden dat ze geen heks is. Mocht dat zo zijn, so what. Maar een song over een mysterieuze Welsche heks, ja, heeft haar natuurlijk niet echt geholpen. En sindsdien is ze niet meer van dat imago afgeraakt.

0: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo. 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
5: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuffen met Evengem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
6: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
5: Evengem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer. Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
7: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
9: 5 vrijdagen.
10: 5 toplijsten.
9: 5 genres.
10: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
11: Wat heb ik mee voor jou in dit uur? Rolling Stones, Status Quo, Talk Talk, Jermaine Jackson, Piazzadora en nog vele, vele andere. Te veel om op te noemen. Nostalgie. Maar je gaat ervan genieten, dat weet ik nu al. Het nieuws, goedemiddag.
12: Goedemiddag. De Britse antiterreureenheid van de politie onderzoekt het incident aan een Amerikaanse legerbasis in Engeland. Dat meldt de BBC. Verschillende mensen werden daar opgepakt op verdenking van het gebruik van explosieven. Mogelijk is er een aanslag verijdeld, maar de politie geeft voorlopig geen extra informatie. De ontmijningsdienst is daar wel aanwezig en wagens in de buurt worden doorzocht. Het Vlaamse begrotingsoverleg verloopt erg moeizaam. De regeringspartijen zitten sinds vanmiddag weer samen. Minister-president Diependalen wil tot €2 miljard vinden, maar de partijen raken het over weinig punten eens, zegt politiek journalist Karel Latré.
13: Een overleg tussen de kabinetcheffen, dat zijn eigenlijk de nummers 2's van de ministers, dat is vanmorgen niet doorgegaan, omdat het geen zin had. Het moest gaan over de verdeling van wie doet wat bij de besparing op subsidies. Elke minister moet zijn deel doen, maar daar is nog grote discussie over. En dat is eigenlijk al sinds vrijdag.
12: De tijd dringt, want Diependalen wordt morgen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. De regeringspartij Vooruit pleit voor meer en betere parkings voor vrachtwagens. Aan een op- en afrittencomplex langs snelwegen bijvoorbeeld. Vlaams parlementslid Stefanie van den Ede heeft daarvoor een resolutie ingediend. Want nu is de situatie vaak gevaarlijk, zegt ze.
14: We kennen allemaal die lange rij met vrachtwagens op de pechstrook, omdat er gewoon geen plek is. Dat is onveilig voor die mensen dat daarin moeten rusten, maar dat is ook onveilig voor iedereen op de baan. Je hebt ook geen voorzieningen, geen toiletten. Het gaat vaak over Dixie-toiletten zelfs, die dat dan vaak niet worden geleegd.
12: De andere regeringspartijen CD&V en N-VA hebben de resolutie van Vooruit al ondertekend. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien en 28 graden.
15: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Iglesias die zat niet mee in dat overzichtje dat ik je daarnet gaf aan het begin van het uur. Hè. Maar zo komen nog van die grote muzikale kanonnen langs. Deze bijvoorbeeld, Temptations. Ze schreven geschiedenis met hun allereerste Amerikaanse nummer 1 hit.

0: is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, Lufion Babyphone Platinum 3 Plus voor 69 euro. Ga dus snel even bollen.
1: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Jaan?
4: Ja?
3: Jaan?
4: Ja?
3: Oeh, je hebt mij gehoord?
4: Ja, tuurlijk dat.
3: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
4: Jij nog niet, hè?
3: Ik weet het.
2: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel 750 euro. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
7: Go, yeah!

Die kan je natuurlijk ook meepakken in de laatste van de Big Five-reeks. De Nederlandstalige top 100. Annelies uit Sas van Gent van Louis Neefs. Of een andere van hem kan ook natuurlijk. Jij kan kiezen nu op nostalgie.plus. Volgende vrijdag kan je luisteren. Straks de plaat waarmee de dochter van Frank Sinatra uit zijn schaduw stapte. En het was met de perfect gekozen hit. Qua titel toch. Komt eraan na Status Quo en Neil Diamond.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond Belgische kost?
2: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
7: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
8: Wauw!
7: Van Vibra.
9: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
8: Ja, ja.
9: En zaterdag Scouts Weekend.
8: Komt goed.
7: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
8: Wauw!
7: Van Vibra.

voor 3 uur ook nog Talk Talk in de Nostalgie Plus playlist. En Nancy Sinatra met These Boots Are Made For Walking. Ja, ze had altijd moeite om door te breken, maar deze song deed het. En die laarzen die werden daarna een vast onderdeel van haar imago. En zo stapte ze uit de schaduw van haar...

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
4: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
3: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
4: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
6: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
7: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan met de shit voice-over doen.
8: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
9: De Brusselse invasie.
10: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
8: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
10: Oh. Niklas, how are you?
8: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
10: Wat dat is voor binnen douche te pauwen hier, het was.
11: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
12: Oh, dat is goed.
11: De temperatuur van het douchewater was perfect.
12: Oh, dat is goed.
11: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
12: Dat was goed.
11: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
13: Oei. Dat is niet goed.
14: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
15: 5 vrijdagen.
16: 5 toplijsten.
15: 5 genres.
16: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
17: David Bowie die wacht al op ons met een van de gekendste gitaarriffs uit de 70s. Rebel, Rebel staat gereed. Your golden years, nostalgie plus. Dit is eerst het nieuws. Een goedemiddag.
18: Een goedemiddag. In Vilvoorde is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Hij werd in zijn been geraakt. Het slachtoffer is een man van 28. Hij kon zelf de politie verwittigen en hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat het motief is. Er is ook nog geen verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de zaak. De Britse antiterreureenheid van de politie onderzoekt het incident aan een Amerikaanse legerbasis in Engeland. Dat meldt de BBC. Verschillende mensen werden daar opgepakt op verdenking van het gebruik van explosieven. Mogelijk is er een aanslag verijdeld, maar de politie geeft voorlopig geen extra informatie. De ontmijningsdienst is daar wel aanwezig en wagens in de buurt worden doorzocht. In Montreal in Canada beginnen de mannen aan hun WK wielrennen op de weg. We kijken vooral naar de twee Belgische kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel. Hij rekent op zijn team.
19: Diepe finale rijden, dat zou moeten lukken. Dus voor de rest is het vooral aan de andere jongens om de situaties onder controle te houden. En aan mij is het vooral om de koers goed te lezen en op het juiste moment toe te slaan.
18: De wegrit in en om Montreal is 273 kilometer lang. Aankomst rond 9:30 vanavond onze tijd. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien en 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden. Woensdag geleidelijk regen bij 26 graden. Vanaf donderdag wolken en opklaringen en meestal droog rond 21 graden.
16: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Weet je nog, als je vroeger op café ging, ja, dan was je toch soms blij dat je thuis kwam. Weg uit die rokerige omgeving. En de volgende classic is volgens de overlevering ook zo ontstaan. Na een zwaar nachtje in het café, veel sigarettenrook, veel pintjes. En na de roes komt de werkelijkheid weer binnen. Pak hem mee in jouw keuze voor de Big Five. Nederlandstalig, volgende vrijdag bij Nostalgie Plus.

De allergrootste classics. Ik draai ze nog heel de namiddag voor jou. En om 5 uur neemt Michel Follet het over. Wat komt er nu nog aan? Ray Charles en Exile met Kiss You All Over. Ja, en plaatjes draaien, vergis je niet. Het kan een hulpverlenend beroep zijn. Allee, toch in dit geval. In die

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh, oei. Mijn enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, Lufion Babyphone Platinum 3 Plus voor 69 euro. Ga dus snel even bollen.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf 299 euro per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van 4.400 euro. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple.

0: alles aan dezelfde prijs.
1: Vraag naar Evergem in uw afhaalpunt of surf naar evergem.com.
2: Watermout, hop en his, het is Evergem dat je mist.
3: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
5: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

straks een hit waarvoor Lionel Richie om 3 uur 's nachts zijn wekker moest zetten. Want ja, die diva met wie hij samenzong, die eiste dat. Maar nu, disco met een vleugje western. Luister eens naar de gitaar, die komt precies uit een spaghetti western. Geen toeval, want Chris Stein van Blondie liet zich inspireren door de soundtracks van Ennio Morricone. Atomic.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Vanavond Belgische kost?
0: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
2: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Your golden.

Raymond van het Groenewoud, die gaan we volgende vrijdag ook wel een paar keer horen in de Big Five Nederlandstalig. Straks een classic. Ja, toen Tom Jones die voor de eerste keer hoorde, dacht hij dat er een grap met hem werd uitgehaald door de songwriter. Maar nu Lionel Richie. Ja, hij moest voor deze wereldhit midden in de nacht opdraven, omdat Diana Ross maar op één mogelijk uur kon. Midden in de nacht dus, om 3:30. Ja, ze was maar kort beschikbaar. En dat was in Reno, waar zij optrad. Ja, dat resulteerde dus in een kort nachtje voor Lionel Richie, maar ook in een wereldhit.

heb hier What's New Pussycat voor je klaarstaan. En toen Tom Jones het voor de eerste keer hoorde, vond hij het zo raar dat hij dacht, dit is een joke. Maar Burt Bacharach, die overtuigde hem anders. Gelukkig maar, het werd een van zijn grootste Amerikaanse hits.

Nostalgie Plus. Mm, mm, mm.

0: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: 5 vrijdagen.
2: 5 toplijsten.
1: 5 genres.
2: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
3: Om 5 uur is Michel Follet hier. En tot dan muziek van The Kings, Madonna, Wim de Kranen en ook Pointer Sisters. Your golden. En dan het nieuws. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Het overleg tussen de topministers van de Vlaamse regering is opnieuw afgebroken. De kabinetschefs van de 3 regeringspartijen zetten de gesprekken nu verder. Wanneer de ministers zelf dan weer rond de tafel komen, is niet duidelijk. Of minister-president Diependaal een akkoord vindt tegen zijn septemberverklaring van morgen, is nog maar de vraag. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft nog zeker de hele dag dicht door de grote aswolk van de Etna-vulkaan. Dat meldt de luchthaven zelf. Door de aswolk zitten heel wat reizigers vast op Sicilië. Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten al omgeleid via de luchthaven van Palermo, want die is wel nog open. In Montreal in Canada zijn de mannen begonnen aan hun WK wielrennen op de weg. Wij kijken vooral uit naar de 2 Belgische kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel. Hij ziet een unieke kans om na de tijdrit ook deze titel te pakken.
5: Elke wereldtitel heeft een ander verhaal en heeft een ander randje, laat ons zeggen. Dus ja, deze zou extra speciaal zijn ook. Want ja, het is toch een kans, een unieke kans met dat hij er niet is, dat iemand anders hem kan dragen en hem kan pakken. Dus moet hij die kans proberen te grijpen.
4: Maar er zijn nog meer kanshebbers, zoals de Mexicaan Isaac Del Toro en de Nederlander Mathieu van der Poel.
6: Het zal sowieso niet makkelijk zijn om met de juiste aanvallen mee te gaan. Er zullen ook heel veel zijn natuurlijk, dus het is een beetje gokken.
4: De wegrit in en om Montreal is 273 kilometer lang. Aankomst rond 9:30 vanavond onze tijd. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien en 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden. Woensdag geleidelijk regen bij 26 graden. Vanaf donderdag wolken en opklaringen. En meestal droog rond 21 graden.
2: Weekend Vibes met Tony Talboom.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied. Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
5: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
7: Oei. Dat is niet goed.
8: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
9: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
10: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
11: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
9: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte.

0: En het gewicht.
1: Oh, maar dat is correct.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
3: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
4: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
5: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
3: De Brusse invasie. Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
5: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
3: Nicolas, how are you?
5: De Open Vuur Roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
3: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier te was.
6: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

deze die moet erbij volgende vrijdag. Zeker weten. Pointer Sisters met Fire en The Police, die mag je ook nog verwachten. En deze die namen de Beatles op vlak voordat ze naar Rishikesh in India vertrokken om bij Maharishi Mahesh Yogi meditatie te studeren. Dat ging dus van rock naar mantra's.

0: actieve onweerszone over het land met...
1: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oei, oei. Amai, jong, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schat.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
6: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.

Een Eurosong-momentje, dat is voor zometeen met France Gall. Eerst nog wat disco van voor de tijd dat dit jaar een grote rage werd. Shirley & Company.

zondagavond. En Nostalgie Plus gaat gewoon lekker door. Met Michel Follet vanaf 5 uur. Morgen vroeg is Johan Henneman hier om je te wekken. Leen daarna ook Domi, Sepp en Anne Grutman. En we kijken ook al uit naar de Big Five Nederlandstalig. Verwacht je aan de 100 beste Nederlandstalige classics. Volgende vrijdag. Check je favorieten nu al in. En dat kan op nostalgie.plus. Fijn weekend nog. Even

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond Belgische kost?
1: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag Lufion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69. Ga dus snel even bollen.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: 5 vrijdagen.
9: 5 toplijsten.
8: 5 genres.
9: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
10: Maak me net de bedenking, vandaag is het de laatste zondag van september alweer. De tijd hou je echt niet tegen. Your golden years,
11: nostalgie plus. Goedemiddag. De topministers van de Vlaamse regering zitten dan toch weer samen, nadat ze zo'n uur geleden het overleg aan de kabinetsmedewerkers overlieten. Voor een overleg met alle ministers is het wel nog te vroeg. Politiek journalist Karel Latree.
12: Na een stevige discussie over subsidies, welke minister bespaart hoeveel, zit de kern van de Vlaamse regering nu opnieuw samen als een kleine groep. De belangrijkste ministers van de regering Diependalen. Pas als daar wat vooruitgang geboekt wordt, komt de hele regering opnieuw samen om de finale eindsprint in te zetten.
11: Of minister-president Diependalen een akkoord vindt tegen zijn septemberverklaring van morgen, is nog maar de vraag. In Antwerpen is een jongen van 15 gewond geraakt toen hij wegvluchtte van een politiecontrole. Dat bevestigt de politie. De jongen reed weg op een elektrische step die snelheden haalde tot 86 km per uur. Toen hij een agent probeerde aan te rijden, raakte hij zelf gewond. De jongen werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. In Vilvoorde is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Hij werd in zijn been geraakt. Het slachtoffer is een man van 28. Hij kon zelf de politie verwittigen en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat het motief was. Er is ook nog geen verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de zaak. In Engeland zijn al zeker 5 mannen opgepakt voor het incident bij de luchtmachtbasis. Dat heeft de politie bevestigd tijdens een persconferentie. De politie kreeg een melding over verdachte voertuigen in de buurt. Volgens lokale media vond de politie verschillende brandbommen. Wat het motief is, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger gebruikt die basis voor aanvallen op Iran. Er loopt een onderzoek. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft nog zeker de hele dag dicht door de grote aswolk van de Etna-vulkaan. Dat meldt de luchthaven zelf. Door de aswolk zitten heel wat reizigers vast op Sicilië. Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten al omgeleid via de luchthaven van Palermo, want die is wel nog open. En ex-wielrenner Tom Boonen heeft een Belgische titel beet in het rallyrijden. En dat exact 21 jaar na zijn wereldtitel op de weg in het wielrennen. Boonen had al eerder zijn ambitie om Belgisch kampioen te worden uitgesproken, maar het is sneller dan hij zelf verwachtte. Hij is nu zo'n 3 jaar rallypiloot. Ook volgend jaar hoopt hij het BK te kunnen rijden. Vanavond komen er meer wolken opzetten met aan de kust kans op een bui. Morgen in het westen bewolkt met kans op wat lichte regen en maximaal tot 22 graden. In het oosten meer zon en daar kunnen we 27 graden halen. De volgende dagen vrij zonnig bij maximaal rond 25 graden.
13: Follet op zondag
14: met Michel Follet.

Lekker lui op zondag met my sweet Louise. Dat is gek, hè, maar Louise is een van de meest bezongen meisjesnamen in de populaire muziek. Iron Horse herhaalde zijn stottertrucje van destijds toen ze nog Backman Turner Overdrive heette. Weet je nog, You Ain't Seen Nothing Yet? Want ook hier was de speelfiguur Randy Backman. Hij is jarig vandaag en wordt 83. Prettig weekend. Een uur met veel goed volk. Send de papen op kop, die zoals altijd de techniek doet. En ervoor zorgt dat London Beat, Stevie Wonder, The Hollies, Julie London, ABBA en Scott McKenzie op het juiste toerental zingen. Ja, in mijn hoofd zijn het nog allemaal 33 en 45 toerenplaatjes. Ik ben blijven hangen in de 60s en 70s. Net als heel Nostalgie Plus. Eentje hierboven is jarig. Het is de geboortedag van Elvin Stardust.

0: cheerful time up there.
1: Way up there.
2: Heerlijke plaat. Elvin Stardust in 82 op de Gospel Tour. Hij had vandaag 84 kunnen worden. Hij overleed helaas in 2014. In de jaren 70 zag die Elvin Stardust er behoorlijk ruig uit. Maar begin jaren 80 werd dat uitdagende imago wat bijgestuurd. Elvin Stardust, je moet hem niet onderschatten. Hij scoorde in zijn thuisland 7 top 10 hits en 1 nummer 1. En dan zijn er de volhouders. Deze wordt vandaag 95, Freddie Quinn.

0: Freddy Quinn, van origine een Oostenrijker, maar hij wordt sinds jaar en dag geassocieerd met de stad Hamburg. En hij heeft zijn evenbeeld daar in een wassen beeldmuseum op de Reeperbaan, kon ik met mijn eigen ogen zien. Verder heb ik op die Reeperbaan in Hamburg niets te zoeken. Jonge Koen Baltwiede was een van zijn 5 top 3 hits in Vlaanderen tussen 57 en 64. Der Freddy, hij wordt 95. Enkele bronnen spreken elkaar tegen, dus hou ik het in het midden. 60 jaar geleden werd op 27 of op 28 september het beroemde album Songs in the Key of Life van Stevie Wonder uitgebracht. Dit was de 5e single van dat dubbelalbum, trouwens toen al zijn 18e studioplaat.
1: 100% rust in het weekend.

George Michael heeft het ook uitgebracht, hè, met Mary J. Blige. Ook een mooie versie, maar dit is het origineel. Stevie Wonder en Ass. Het werd overigens pas 1 jaar na het verschijnen van dat beroemde album Songs in the Key of Life als single gelanceerd. Dat was toen eerder een geheugensteuntje. Overmorgen mag Stevie alweer, want rond dezelfde tijd bracht hij 4 jaar later nog een ander beroemd album uit. Hotter Than July, herinnert deze London Beat.

0: A Better Love, London Beat Trio. Drie erfgenamen van Stevie Wonder, vermoed ik, met Jimmy Helms op kop. Zo dadelijk, country, erg populair in de jaren 70 met Charlie Rich. It's a
1: sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, graag iets Japan.
9: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
8: Kleurrijk.
9: Ja, met veel beige.
7: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak. Oh, yellow!
10: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
11: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuffen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
12: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
11: Evenhem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
13: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
14: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Charlie Rich. Twee keer scoorde hij bij ons met The Most Beautiful Girl. Maar deze vind ik in feite nog mooier. De opvolger, Behind Closed Doors. Hij zong ook een Oscar-genomineerd liedje in voor de familiefilm Benji in hetzelfde jaar 74. Maar dat haalde geen hitparade. Je zal maar Rich met de achternaam heten. Je bent binnen voor de rest van je leven. Hoewel, jong met de achternaam, dat is ook handig, hè? Je blijft jong voor de rest van je dagen. Paul Young.

0: Paul Young met de eerste in een lange reeks hits in 83. Wherever I lay my head, that's my home. Ik heb Paul Young nooit zien rondlopen met een hoed op het hoofd. Maar goed, liedje origineel overigens van Marvin Gaye, die het ook schreef. De Hollies gingen dan weer shoppen bij Bob Dylan voor deze hit.
1: 100% Very British.

Windkracht 10, de Hollies. Eind augustus werd bekendgemaakt dat ze na 63 jaar stoppen met optreden. Er speelden nog twee originele leden mee, de drummer Bobby Elliott en gitarist Tony Hicks, maar die haakt nu af vanwege gezondheidsproblemen. Ja, je kan niet eeuwig popster blijven. En zo werd Nol Haven, zanger van VOF De Kunst, bejubeld fotograaf. Vooral geprezen voor zijn mooie portretten en stillevens. Hun jaren 80 singles blijven één voor één prettig om te horen. Waar heb ik jou meer gezien? VOF De Kunst.

VOF, de kunst. In 87, naast hun hits, specialiseerden ze zich in cd's met kinderliedjes. Daarvan werden er in Nederland zo'n duizelingwekkend aantal verkocht door 1,5 miljoen. Straf, hè? Gisteren hoorde je hem nog solo met een hit eind jaren 90, hier met Octopus. De groep waarmee het allemaal begon voor Paul Michiels. Prachtplaat, All Alone, Octopus.

0: Octopus in 1981. Niets te vergelijken met die Octopus van de jaren 70. Ze hadden toen misschien beter voor een andere groepsnaam gekozen. Na de Crooners, waarmee ze ook in Nederland scoorden, was deze All Alone een opstapje naar volbloed catchy popmuziek, waar Paul Michiels uiteindelijk met Soul Sister zijn handelsmerk van zou maken.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. 100% Follet.

Scott McKenzie. In volle flower power tijd San Francisco. De ondertitel liet iedereen weg. Be sure to wear some flowers in your hair. Wel, ik heb het vorige week nog eens geprobeerd. Maar als kalende man is dat heel frustrerend. Is San Francisco wat te ver? Wel, probeer dan even Liverpool of Rome. Rotterdam or anywhere. En laat je gidsen door de beautiful South.

God, waarom Rotterdam? Nee, dan toch liever naar Delft bijvoorbeeld. Utrecht. Maar ja, dat ging waarschijnlijk niet met muziek. Hè. Utrecht, spreek dat maar eens uit op een plaat. Plaat gespeeld. In 1996 op zowat elke radiozender. En toch, het wou maar geen hit worden in tegenstelling tot thuisland Engeland, waar The Beautiful South in die dagen een waar fenomeen was. Rotterdam, San Francisco, liedjes waren niet lukraak gekozen. Het is vandaag Werelddag voor het Toerisme. Een internationale themadag van de Verenigde Naties om het belang van toerisme en de waarde ervan te benadrukken. En er was ook even een groep die de Tourist heette, eind jaren 70. Benieuwd of je de stem herkent, want ze werden heel beroemd in de jaren 80 onder een andere naam.

0: The Tourists. Ze gaven een klassieker van Dusty Springfield een turbo-injectie in 79 en scoorde er een nummer 4 hit mee in Engeland. The Tourists, in feite Eurythmics avant la lettre. Annie Lennox en David A. Stewart. Het is verdorie zondag. Mag je daarom heel even relax en rustig zijn. Met Julie London en haar klassieker uit 55. Ze zou gisteren 100 jaar geworden zijn.
1: Nou.

Julie London. Ze heet overigens niet echt zo. Julie Peck staat er op haar identiteitskaart. Dit was een rustpunt in een muziekfilm, The Girl Can't Help It, vol rock en roll van 1 jaar later. En daarna had die Julie London nog een mooie carrière als actrice in films en tv-reeksen. Een van mijn favoriete zangeressen is vandaag jarig. De Schotse Barbara Dixon. Haar grootste succes dankzij aan dit duet met Elaine Page.

0: De jarige van vandaag, Barbara Dixon. Ze wordt 79, als ik Facebook mag geloven, zijn wij vrienden. Het kan natuurlijk ook zijn dat ik bevriend ben met haar secretaresse, want zou ze echt zelf haar post beantwoorden? Ik zei daarnet, haar grootste succes dankt zij aan het duet met Elaine Page, maar natuurlijk ook aan Bjorn en Benny, hè, die het voor hen schreven voor de musical Chess. Daarom krijgt ABBA het laatste woord. Wij horen elkaar morgenmiddag weer om 12 uur.
1: 100% weekend.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel. Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
1: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoencrunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.

0: Goedenavond. De Vlaamse topministers lassen opnieuw een pauze in de begrotingsgesprekken. Er is eerst tijd nodig om per partij apart de verdere stappen te bespreken. Politiek journalist Karel Latree.
1: Begrotingsoverleg ligt nu even stil. Alle partijen zijn terug naar hun eigen kabinetten. Er gebeurt nu even niets en het is dan alle ogen op een nieuw en heel belangrijk voorstel van de minister-president.
0: Het blijft afwachten of het begrotingsakkoord rondgeraakt tegen morgen. Dan moet minister-president Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. In Antwerpen is een jongen van 15 gewond geraakt toen hij wegvluchtte van een politiecontrole. Dat bevestigt de politie. De jongen reed weg op een elektrische step die snelheden haalde tot 86 km per uur. Toen hij een agent probeerde aan te rijden, raakte hij zelf gewond. De jongen werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. De dood van de peuter in Bertum is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dat heeft VTM Nieuws vernomen. Het meisje van anderhalf werd vrijdagochtend niet naar de crèche gebracht. Pas 's avonds werd ze gevonden in de wagen. Journaliste Rosalie Pieters.
2: De papa van de peuter komt normaal gezien elke dag eerst zijn jongste kind afzetten aan de crèche. Maar omdat er die dag jaarmarkt was in Bertum en er geen parkeerplek was voor de crèche, heeft hij beslist om eerst zijn oudste dochter naar school te brengen. Zijn routine was dus verstoord en hij is daarna gewoon naar het werk gereden.
0: De crèche stuurt normaal ook een berichtje bij afwezigheid, maar deed dat vrijdag niet, omdat de ouders al eerder vergaten te melden dat het kindje thuis zou blijven. Het parket onderzoekt de zaak. In Engeland zijn al zeker 5 mannen opgepakt voor het incident bij een luchtmachtbasis. Dat heeft de politie bevestigd tijdens een persconferentie. Ze kregen melding over verdachte voertuigen in de buurt. Volgens lokale media vond de politie verschillende brandbommen. Wat het motief is, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger gebruikt die basis voor aanvallen op Iran. Er loopt een onderzoek. En in Nederland is premier Rob Jetten door zijn beveiliging van het podium gehaald op zijn partijcongres. De bijeenkomst van D66-leden werd verstoord door pro-Palestijnse protesten. Jetten moest zijn speech daarom tijdelijk stopzetten. De beveiliging zette de actievoerders uit de zaal. Vanavond komen er meer wolken opzetten met aan de kust kans op een bui. Morgen in het westen bewolkt met kans op wat lichte regen en maxima tot 22 graden. In het oosten meer zon en daar kunnen we 27 graden halen. De volgende dagen vrij zonnig bij maxima rond 25 graden.

0: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
1: Oh, dat is goed.
0: De temperatuur van het douchewater was perfect.
1: Oh, dat is goed.
0: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
1: Dat was goed.
0: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
2: Oei. Dat is niet goed.
3: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
4: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
5: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
6: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
5: De Brusselse invasie.
4: Amai, zeg ik. We zijn er binnen.
6: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
4: Oh. Niklas, ajo.
6: De open vuur road trip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
4: Wat dat is al binnen douche te pauwen hier het was.
7: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
8: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
7: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
8: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
7: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
8: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: Goedenavond. De Vlaamse topministers lassen opnieuw een pauze in de begrotingsgesprekken. Er is eerst tijd nodig om per partij apart de verdere stappen te bespreken. Politiek journalist Karel Latré.
1: Begrotingsoverleg ligt nu even stil. Alle partijen zijn terug naar hun eigen kabinetten. Er gebeurt nu even niets en het is dan alle ogen op een nieuw en heel belangrijk voorstel van de minister-president.
0: Er blijft afwachten of het begrotingsakkoord rondgeraakt tegen morgen. Dan moet minister-president Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. In Begijnendijk in Vlaams-Brabant is een motorrijder van 41 omgekomen. De man wilde een wagen inhalen, maar botste daarbij op een auto die uit de andere richting kwam. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. De dood van een peuter in Berthem is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dat heeft VTM Nieuws vernomen. Het meisje van anderhalf werd vrijdagochtend niet naar de crèche gebracht. Pas 's avonds werd ze gevonden in de wagen. Journaliste Rosalie Pieters.
2: De papa van de peuter komt normaal gezien elke dag eerst zijn jongste kind afzetten aan de crèche. Maar omdat er die dag jaarmarkt was in Berthem en er geen parkeerplek was voor de crèche, heeft hij beslist om eerst zijn oudste dochter naar school te brengen. Zijn routine was dus verstoord en hij is daarna gewoon naar het werk gereden.
0: De crèche stuurt normaal ook een berichtje bij afwezigheid, maar deed dat vrijdag niet, omdat de ouders al eerder vergaten te melden dat het kindje thuis zou blijven. Het parket onderzoekt de zaak. In Nederland is premier Rob Jetten door zijn beveiliging van het podium gehaald op zijn partijcongres. De bijeenkomst van D66-leden werd verstoord door pro-Palestijnse protesten. Jetten moest zijn speech daarom tijdelijk stopzetten. De beveiliging zette de actievoerders de zaal uit. En ex-wielrenner Tom Boonen heeft een Belgische titel beet in het rallyrijden. En dat exact 21 jaar na zijn wereldtitel op de weg in het wielrennen. Boonen had eerder al zijn ambitie om Belgisch kampioen te worden uitgesproken. Maar het is sneller dan hij zelf verwachtte. Hij is nu zo'n 3 jaar rallypiloot. Vanavond komen er meer wolken opzetten met aan de kust kans op een bui. Morgen in het westen bewolkt met kans op wat lichte regen en maxima tot 22 graden. In het oosten meer zon en daar kunnen we 27 graden halen. De volgende dagen vrij zonnig bij maxima rond 25 graden.

0: Golden Years. Nostalgie Plus.
1: Mm-hmm.